0: Goede rap, ten rap rap bedrijven.
1: Yeah.
0: Voor mijn tit, jangi tit bedrijven. Freestyle de dem, voor mijn jar bijverijver. Jangi niet de red aan. Sommige rhyme, de leed jap, de leed jokot aan. Freestyle de dem, de man weg gaat er niet weg aan. Jangi de geniemen, mangi rap, geen commentaar. Ga naar de dof, de woede. Vrij met je geer, uit je ziet.